Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Zelfs in die vuur, zelfs in die donker nacht. Wanneer alles stil raak, is uw stem nog daar.

Als ik breek, als die tranen val, als ik niet meer die pad kan zien, dan draai u mij, dan hou u mij vast.

0: Wanneer ek deur waters gaan,
1: sal U my dra.
0: Sal U my lei.
1: Wanneer ek deur vuur moet stap,
0: sal U my hou.
1: Sal U my red.
0: U sê, moenie vrees nie.
1: U sê, ek is met jou.
0: U sê, ek het jou geroep.

Ik geef vandaag mijn vraag voor u. Ik geef mijn behoefte om alles te verstaan. Laat uw vrede mijn hart bewaken en mijn gedachten stilmaken. Ik kies om te rusten.

geloofsvertroue en ons verwagting wilting in u liefde, u soom laat val op hulle wat u in hierdie oomblikke nodig het, hulle wat in hierdie oomblikke uitroep, dink aan my, Here, dink aan my. U dan daar die groot genade aan Simson gedink, u het aan die man aan die kruis gedink, en dat daar mense is wat in hierdie oomblikke uitroep, dink aan my en my toestand en my omstandighede, want u ken dit en u weet. Here, o Here, dorst dan oor hulle siele, dorst dan oor hulle en gee vir ons een dorst na heiligmaking, een dorst na u liefde, een dorst na u genade, een dorst na u manifestatie van die bonatuurlijke. In Jesus' naam.

Als ons ons zondes belei. U is getrouw, o Heer, en rechtvaardig om te vergeven en mijn hart weer te reinigen.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: live from my studio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

voor die tekens van die tijd. Het skei ons van ons bure en red ons van verwijt. Want wat die oog nie sien nie, kan die hart mooi.

blijes om te delen wat ik heet en u liefde te wijzen in elke gebed.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

0: live from my studio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.